0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Kian Uytebroeks was de 7e en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen. Daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de 7 grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. De helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
5: Teleurstellend als je 2 keer voorstaat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen, tegen de kracht van de tegenstander.
4: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0. En in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.
6: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circus acts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.

gesproken, Serena Williams was opnieuw aan het tennis geslagen, maar ze heeft ondertussen opnieuw moeten opgeven. Tja, op die leeftijd, ik weet hoe het aanvoelt. Ik ben misschien wel de jongste, maar evenveel pijn heb ik natuurlijk. Elke ochtend is het altijd zo'n opgave van Start Me Up. Ja, tot zo in deel 2.

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de 7 grootste industriële landen. De Oekraïense president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz.

0: Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
1: Teleurstellend als je 2 keer voorstaat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen, tegen de kracht van de tegenstander.
0: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 en in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Lucifer en Thunder in My Heart. Lekker mooi begin natuurlijk. Wat heb ik nog allemaal in petto voor jou? Wel, straks een aantal jarigen. Maar of dat ze nog jarig zijn, dat is weer een andere discussie.

43. En die is ondertussen overleden in 2017. En we draaien eventjes deze. Demis Roussos, een Grieks zanger, geboren in 1946, overleden in 2015. Ik had ook Paul Michiels kunnen draaien. Die is ook vandaag jarig, maar had ik geen zin in vandaag.

0: en Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenter.lds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

lang al wat ik weet, wat ik niet weet. Zoveel dat ik niet weet en zoveel dat ik wel weet. Wat ik vooral weet, is hoe ik moet presenteren. Of net niet. Stuur me een mailtje bart.staes@rbsradio.be en geef eventjes commentaar. Of op Facebook mag ook.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij dé referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bike Parts, Lokerenbaan 100.

0: de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur is er misviering. En de Flying Doctors, dat is rond 10 uur en 5 voor 5. Het tweede seizoen van The Bridge is er om 10 voor 11. En Sterrenwensochtend is er om 5 voor 12. Dan zijn er ook clips à la carte om 5 over 12. En André Rieu op zijn best is er om 12:30. Yesterday is er om 10 voor 11:30. En daar is een mens verdronken, is er om 10 voor 2. Heimat is er ook, deze namiddag om 5 voor 3. En Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.254 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos, en dat met aflevering 9.463, is er om 18:55. Nepal Noord-Zuid is er vanavond om 18:55. En Breedbeeld Close-Up, deel 4, is er om 19:50 vanavond.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

er weer op voor mij deze ochtend. Morgenochtend ben ik er weer, maar deze avond vanaf 10 uur, dan mag je weer komen meespelen. Meespelen in de speeltuin. Doe je mee? Doe je niet mee? Waarom gewoon niet blijven stilzitten natuurlijk. Nog een heel goede dag gewenst met de collega's. Strakjes zitten ze hier en ik ben vanavond terug.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: De stad Ninove start met de sensibiliseringsactie Hier begint de zee, niets ingooien alstublieft. Op verschillende straatkolken werd die boodschap aangebracht om inwoners eraan te herinneren dat afval niet in de riool thuis hoort. Volgens de burgemeester zorgt vuilnis in de riolering voor verstopte buizen, een tragere afvoer van regenwater en een extra belasting van waterzuiveringsinstallaties. Bij hevige regen kan dat zelfs leiden tot wateroverlast. De stad roept inwoners daarom op om afval correct te sorteren en weg te gooien. De actie is een samenwerking tussen Ninove en Mooimakers. Waasmunster heeft zijn eerste officiële boekenruilkastje geopend aan de Heidekapelstraat. Inwoners kunnen er gratis boeken meenemen, ruilen of achterlaten.

0: praten. Het initiatief komt van Lions Club Waasmunster-Scaldiana samen met de gemeente, de bibliotheek en de WeTech Academie uit Sint-Niklaas. Volgens de bibliothecaris kan het kastje uitgroeien tot een warme ontmoetingsplek waar mensen verhalen delen. Het blijft niet bij één kastje. De komende maanden komen er nog 4 boekenruilkastjes bij in Sint-Anna, Sombeke, de Warenslagenstraat en op het Zwarte Ruiterpleintje. Zo wil Waasmunster lezen en ontmoeting voor iedereen toegankelijk maken. In natuurgebied De Linie in Exaarde krijgt een verdwenen arm van de Durme binnenkort opnieuw vorm. Natuurvereniging VZW Durme start er met de herwaardering van een prehistorische rivierloop die zo'n 12.000 jaar geleden door het landschap kronkelde. Door delen van de oude bedding opnieuw uit te graven, wil de vereniging meer water kunnen vasthouden en het gebied beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk wordt extra leefgebied gecreëerd voor zeldzame planten en dieren, zoals de otter en de boommarter. Vorig jaar werd er zelfs voor het eerst een zwarte ooievaar gespot. VZW Durme roept sympathisanten op om het natuurherstelproject financieel te steunen. Het Belgisch leger breidt zijn oefengebied langs de Durme uit. Na eerdere oefeningen in Moerseek en Kasteel zullen nu ook Hamme, Elversele, Waasmunster en Zele betrokken worden. Morgen en woensdag organiseert het leger daar een militaire oefening. De militairen werken vooral rond kaartlezen en navigatietechnieken. Ze zijn uitgerust met een wapen en een rugzak, maar er wordt geen oefenmunitie gebruikt. De oefeningen kunnen wel zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het leger benadrukt dat het om geplande training gaat zonder gevaar voor de omgeving. Een gewaarschuwd burger is er twee waard. Dit was een overzicht van het regionaal nieuws voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477-030-050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: feitenkalender.
1: In Laarne staat op zondag 21 juni een bijzonder ochtendconcert op het programma. In het kasteel van Laarne brengt gitarist en zanger Marcel de Groot een eerbetoon aan het werk van zijn vader, singer-songwriter Boudewijn de Groot. Tijdens het concert Marcel zingt Boudewijn neemt hij het publiek mee door een rijk repertoire met klassiekers zoals Welterusten, meneer de president, Het land van Maas en Waal en Jimmy. Tussen de nummers door vertelt de Groot ook verhalen en anekdotes uit de lange carrière van zijn vader. Het concert start al bij zonsopgang om 5:30 ochtends in het kasteel van Laarne. Na afloop krijgen bezoekers nog koffie en een koffiekoek.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Charkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
0: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Yet to Find a Man, op zoek naar de liefde, searchen, was dat van Hazel Dean op deze maandagochtend. Hopelijk heb jij genoten van het weekend. We gaan er weer tegenaan, 2 uur lang al die grote classics en hits hier bij RBS. Een heel goeiemorgen.

broertje van de Fame Academy. Dat was de Britse versie. Dit was die uit Nederland, Star Academy. Wat allemaal begon als Star Maker en uitgroeide tot een wereldwijd zang- en reality-programma. En van daaruit Star Academy met Fame. En dit is Belgisch van Kate Ryan. Ella, Ella.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

zal die persoon mij wel leuk vinden bij die eerste date? Misschien moeten we het gewoon omdraaien. Misschien moet jij eerst eens kijken of jij die persoon wel leuk vindt. En dat is wat de boodschap achter dit nummer. Olivia Dean was dat met So Easy to Fall in Love. En dit is Alexander Cardinale met Christina Perry. Simple Things.

Give Me Just A Little More Time. Een soul-klassieker, maar wel een cover origineel van Chairman of the Board. En dit was de versie van Kylie Minogue. Tijd voor alweer wat Belgisch werk van Arthur Blankaert, alias Wiltura, is dit met Een Eenzaam Hart.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120.

naar Zeissglazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Vrienden van Amstel Live vroeg Donny aan Yves Berendsen om samen de studio in te duiken en samen een nummer op te nemen. En dit is het resultaat. Yves Berendsen en Donny met Nachtenlang. Zo dadelijk regionale nieuwtjes. Vandaag met collega Dominique Wouwmans. Ik ben er zo terug tussen 11 en 12 met deel 2 van ons programma. En we zwepen het nog een beetje op met deze van Belle Perez. Light of My Life.

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: De stad Ninove start met de sensibiliseringsactie Hier begint de zee, niets ingooien alstublieft. Op verschillende straatkolken werd die boodschap aangebracht om inwoners eraan te herinneren dat afval niet in de riool thuis hoort. Volgens de burgemeester zorgt vuilnis in de riolering voor verstopte buizen, een tragere afvoer van regenwater en een extra belasting van waterzuiveringsinstallaties. Bij hevige regen kan dat zelfs leiden tot wateroverlast. De stad roept inwoners daarom op om afval correct te sorteren en weg te gooien. De actie is een samenwerking tussen Ninove en Mooimakers. Waasmünster heeft zijn eerste officiële boekenruilkastje geopend aan de Heidekapelstraat. Inwoners kunnen er gratis boeken meenemen, ruilen of achterlaten. Het initiatief komt van Lions Club Waasmünster Scaldiana samen met de gemeente, de bibliotheek en de WeTech Academie uit Sint-Niklaas. Volgens de bibliothecaris kan het kastje uitgroeien tot een warme ontmoetingsplek waar mensen verhalen delen. Het blijft niet bij één kastje. De komende maanden komen er nog 4 boekenruilkastjes bij in Sint-Anna, Sombeke, de Wareslagenstraat en op het Zwarte Ruiterpleintje. Zo wil Waasmünster lezen en ontmoeting voor iedereen toegankelijk maken. In natuurgebied De Linie in Exaarde krijgt een verdwenen arm van de Durme binnenkort opnieuw vorm. Natuurvereniging VZW Durme start er met de herwaardering van een prehistorische rivierloop die zo'n 12.000 jaar geleden door het landschap kronkelde. Door delen van de oude bedding opnieuw uit te graven, wil de vereniging meer water kunnen vasthouden en het gebied beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk wordt extra leefgebied gecreëerd voor zeldzame planten en dieren, zoals de otter en de boommarter. Vorig jaar werd er zelfs voor het eerst een zwarte ooievaar gespot. VZW Durme roept sympathisanten op om het natuurherstelproject financieel te steunen. Het Belgisch leger breidt zijn oefengebied langs de Durme uit. Na eerdere oefeningen in Moerseek en Kastel zullen nu ook Hamme, Elversele, Waasmünster en Zeelen betrokken worden. Morgen en woensdag organiseert het leger daar een militaire oefening. De militairen werken vooral rond kaartlezen en navigatietechnieken. Ze zijn uitgerust met een wapen en een rugzak, maar er wordt geen oefenmunitie gebruikt. De oefeningen kunnen wel zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het leger benadrukt dat het om geplande training gaat zonder gevaar voor de omgeving. Een gewaarschuwd burger is er twee waard. Dit was een overzicht van het regionaal nieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690.
2: 052 690 690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Living Thing van ELO, Electric Light Orchestra, was dat op deze maandagochtend 15 juni vandaag. Regionaal nieuws kregen we van collega Dominique, waarvoor dank. En nog een uurtje lang tot 12 uur, al die classics en hits hier bij RBS.
1: Het komende uur hoor je ze hier, de grootste hits met Guy de Prater.

Dream van de Popgun uit 1991 na Dolly Dots en Blues Brothers. We nemen er nu het album Confessions bij. Album van Usher. Ja, die wou een single uitbrengen uit dit album. Eigenlijk oorspronkelijk een ander nummer dan deze. Het is toch maar deze geworden en een gigantisch succes. 12 weken lang stond hij op nummer 1 in de Verenigde Staten en groeide uit tot een van de meest iconische nummers van de jaren 2000. Dit is Usher met...

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Dinky Toys met Kid Coco, Coco Junior, maar ook met de stem van Bea Luna was dat uit 94. Declaration of Love, oftewel Declaration de Amor. We duiken nog eens de jaren 70 in met Dave Edmunds en Girls Talk naast Sugar Hill Gang. We gaan een beetje rappen nu. Dit is Rapper's Delight.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en wordt gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakken

werd bekend door zijn deelname en ook zijn winst in de Schlagerfestival Zomereditie Talentenjacht van 2023. En daarna mocht hij optreden naast artiesten zoals Christophe de Romeo's en Luc Steno. Uit Maldegem was dat Jordi van het met Niemand mag alleen zijn. En dit is IMF Unbelievable.

in de 80 toen ze ons verliet. Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Een van die hits uit 1984. Misschien moeten tafels en stoelen nog even aan de kant voor dit nummer. Johnny Wakelin met In Zaire op deze maandagochtend. Ja, we gaan richting 12 uur, einde van ons programma voor vandaag. Dank je wel om te luisteren. Hopelijk een beetje genoten. En morgen om 10 uur ben ik er heel graag terug bij. Straks een uurtje non-stop muziek. En om 1 uur collega Dominique Waumans. Tot morgen.

0: Plus, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Marius Borghoijbu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoijbu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussy en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: Daar neem ik je mee naartoe. Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

vrijdagavond vanaf 20 uur overschouwen twee radioveteranen de roots van de muziekgeschiedenis. Blues is our favorite color, maar tevens de basis voor jazz, soul, funk, R&B en hip-hop. All Time Blues met Mark en Walter. It don't mean a thing if you ain't got that swing.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Regionaal Nieuws.
6: De stad Ninove start met de sensibiliseringsactie Hier begint de zee, niets ingooien alstublieft. Op verschillende straatkolken werd die boodschap aangebracht om inwoners eraan te herinneren dat afval niet in de riool thuishoort. Volgens de burgemeester zorgt vuilnis in de riolering voor verstopte buizen, een tragere afvoer van regenwater en een extra belasting van waterzuiveringsinstallaties. Bij hevige regen kan dat zelfs leiden tot wateroverlast. De stad roept inwoners daarom op om afval correct te sorteren en weg te gooien. De actie is een samenwerking tussen Ninove en Mooimakers. Waasmunster heeft zijn eerste officiële boekenruilkastje geopend aan de Heidekapelstraat. Inwoners kunnen er gratis boeken meenemen, ruilen of achterlaten. Het initiatief komt van Lions Club Waasmunster Scaldiana samen met de gemeente, de bibliotheek en de WeTech Academie uit Sint-Niklaas. Volgens de bibliothecaris kan het kastje uitgroeien tot een warme ontmoetingsplek waar mensen verhalen delen. Het blijft niet bij één kastje. De komende maanden komen er nog 4 boekenruilkastjes bij in Sint-Anna, Sombeke, de Wareslagenstraat en op het Zwarte Ruiterpleintje. Zo wil Waasmunster lezen en ontmoeting voor iedereen toegankelijk maken. In natuurgebied De Linie in Exaarde krijgt een verdwenen arm van de Durme binnenkort opnieuw vorm. Natuurvereniging VZW Durme start er met de herwaardering van een prehistorische rivierloop die zo'n 12.000 jaar geleden door het landschap kronkelde. Door delen van de oude bedding opnieuw uit te graven, wil de vereniging meer water kunnen vasthouden en het gebied beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk wordt extra leefgebied gecreëerd voor zeldzame planten en dieren, zoals de otter en de boommarter. Vorig jaar werd er zelfs voor het eerst een zwarte ooievaar gespot. VZW Durme roept sympathisanten op om het natuurherstelproject financieel te steunen. Het Belgisch leger breidt zijn oefengebied langs de Durme uit. Na eerdere oefeningen in Moerseek en Kasteel zullen nu ook Hamme, Elverselen, Waasmunster en Zeelen betrokken worden. Morgen en woensdag organiseert het leger daar een militaire oefening. De militairen werken vooral rond kaartlezen en navigatietechnieken. Ze zijn uitgerust met een wapen en een rugzak, maar er wordt geen oefenmunitie gebruikt. De oefeningen kunnen wel zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het leger benadrukt dat het om geplande training gaat zonder gevaar voor de omgeving. Een gewaarschuwd burger is er twee waard. Dit was een overzicht van het regionaal nieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

Sky is haar broer. Zij heet Nene Cherry. Dat was haar hit uit 1989, Buffalo Stance. En dit is de special AKA.

Aerosmith ten volle uit met Crying. Daarvoor zat de Special AKA met Nelson Mandela. Nu drie op een rij. Will I Am met Eva Simons. This is Love. Daarvoor plaatsen we een nummer van K. Marrow. Fam Like You. Maar nu eerst tijd voor George Michael. Na dat incident, u weet wel, is dit Outside.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Violet, let me see you dance, babe.

Een energiek nummer van Zucchero, dat was Baila. Daarvoor Jonas Blue en Salif Keita met Madame. Dat was een nieuw nummer, recent werk op de radio, want daar zijn we ook voor gekend. De classics en de hits. Dit is RBS met nu Chicago, Hard to Say I'm Sorry.

Je moet geen sorry zeggen als je het niet meent. Ja, dat is een knipoog naar dat programma dat we onlangs nog samen bekeken op TV. Chicago was het met Hard to Say I'm Sorry. Nog een nummer van de Kreuners nu op het programma. Hier is Leila.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Marius Borg Højbu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Højbu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussy en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

nummer dat er nog steeds staat op allerhande feestjes. Dat was Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. Nu Mike Oldfield en Maggie Reilly met Moonlight Shadow.

0: Session met On and On. Nu tijd voor drie op een rij. Rihanna met Only Girl. Er is Mystiek met Scandalous dat we daarvoor plaatsen. Maar we beginnen met dit nummer van US3 en Razan en Jared Presencer. Ja, het een en het ander. Hier is Cantaloupe.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

prima dansbaar werk van Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Die vraag lieten we niet onbeantwoord, want er was Milk Inc. met Sunrise. Zometeen hoopvol werk van Viltura op uw radio, maar eerst dit mooie duet tussen Barbara Dixon en Elaine Page. I Know Him So Well. Tijd om te genieten van rustige muziek op deze maandag.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat.

Ja, je hebt het wel herkend. Ja, in een nieuw jasje gestoken. We Don't Need, een nummer van Fatsink en Hot Bullets. Tiffany, I Think We're Alone Now. Dat is lang geleden dat we hier nog eens draaien op de radio. Komt er zo meteen aan na deze van Take That, Everything Changes.

Herkenbaar voor de tienertijd. Tiffany was dat met I Think We're Alone Now. Ja, tijd voor mij om afscheid te nemen voor vandaag. Ik ben er morgen graag terug tussen 1 en 3 op RBS Radio. Straks om 4 uur is er nog Christophe Hennejonk, dus niet weggelopen. Blijf luisteren naar RBS. Ik laat u nog met deze dansplaats van Clouseau.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 21-1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Het is 3 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf Sander een daags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Patavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos, enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en...

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een 3de supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf sanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: naar de eerste helft van de jaren 80. Toen was Madness enorm populair, dankzij hun muziek natuurlijk. Het was Our House. Het is maandag vandaag, 15 juni vandaag. Welkom hier bij RBS Radio. Tot 6 uur met mij.
1: Christophe Hennejong.
0: Dit is de avondspits met Steelers Wheel nu.

dat song. Oeps, te laat. De begin van de jaren 60. Ben E. King bij RBS Radio te beluisteren. Zometeen Lego House, dat is van Ed Sheeran. Dat heet een jaar of 14 geleden. Maar eerst Christina Milian.

zondag 19 juli gaat de 7X Sneukeltour door. Tijdens de fietstocht van ongeveer 35 kilometer kan je genieten van verschillende hapjes en drankjes, met de mogelijkheid tot extra lus. Bij aankomst wordt u de mogelijkheid aangeboden aan te schuiven voor warme beenhes met frietjes. Je kan kiezen tussen drie formules: Sneukeltour en avondmaal, enkel de Sneukeltour of enkel het avondmaal. Inschrijven en betalen kan uiterlijk tot 17 juli. Stuur daarvoor een mail naar lg7eken@gmail.com.

0: en Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

luisteren samen met Chrissy Hind, I Got You Babe uit 1985. Céla Sue erachteraan, This World van een jaar of 15 geleden. Zometeen Ann Christie uit het begin van de jaren 80. Komt eraan met de Ik Leef Voor Jou. Dat is voor zometeen naar Gigi D'Agostino.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

You Give Me Something. Wat het was, dat mogen we wel niet weten. Het was James Morrison op deze maandagnamiddag bij RBS Radio. Zometeen het regionaal nieuws uiteraard. Komt eraan om 5 uur. Dat is een beetje gewoontegetrouw. Tot die tijd onder meer terug naar het begin van de jaren 90 met Kylie Minogue. Better the Devil, you know. Graag tot zometeen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: De stad Ninove start met de sensibiliseringsactie Hier begint de zee, niets ingooien alstublieft. Op verschillende straatkolken werd die boodschap aangebracht om inwoners eraan te herinneren dat afval niet in de riool thuishoort. Volgens de burgemeester zorgt vuilnis in de riolering voor verstopte buizen, een tragere afvoer van regenwater en een extra belasting van waterzuiveringsinstallaties. Bij hevige regen kan dat zelfs leiden tot wateroverlast. De stad roept inwoners daarom op om afval correct te sorteren en weg te gooien. De actie is een samenwerking tussen Ninove en Mooimakers. Waasmunster heeft zijn eerste officiële boekenruilkastje geopend aan de Heidekapelstraat. Inwoners kunnen er gratis boeken meenemen, ruilen of achterlaten. Het initiatief komt van Lions Club Waasmunster-Scaldiana samen met de gemeente, de bibliotheek en de WeTech Academie uit Sint-Niklaas. Volgens de bibliothecaris kan het kastje uitgroeien tot een warme ontmoetingsplek waar mensen verhalen delen. Het blijft niet bij één kastje. De komende maanden komen er nog 4 boekenruilkastjes bij in Sint-Anna, Sombeke, de Wareslagenstraat en op het Zwarte Ruiterpleintje. Zo wil Waasmunster lezen en ontmoeting voor iedereen toegankelijk maken. In natuurgebied De Linie in Exaarde krijgt een verdwenen arm van de Durme binnenkort opnieuw vorm. Natuurvereniging VZW Durme start er met de herwaardering van een prehistorische rivierloop die zo'n 12.000 jaar geleden door het landschap kronkelde. Door delen van de oude bedding opnieuw uit te graven, wil de vereniging meer water kunnen vasthouden en het gebied beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk wordt extra leefgebied gecreëerd voor zeldzame planten en dieren, zoals de otter en de boommarter. Vorig jaar werd er zelfs voor het eerst een zwarte ooievaar gespot. VZW Durme roept sympathisanten op om het natuurherstelproject financieel te steunen. Het Belgisch leger breidt zijn oefengebied langs de Durme uit. Na eerdere oefeningen in Moerseek en Kastel zullen nu ook Hamme, Elversele, Waasmunster en Zeele betrokken worden. Morgen en woensdag organiseert het leger daar een militaire oefening. De militairen werken vooral rond kaartlezen en navigatietechnieken. Ze zijn uitgerust met een wapen en een rugzak, maar er wordt geen oefenmunitie gebruikt. De oefeningen kunnen wel zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het leger benadrukt dat het om geplande training gaat zonder gevaar voor de omgeving. Een gewaarschuwd burger is er twee waard. Dit was een overzicht van het regionaal nieuws voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
7: 690 690.
4: 052 690
7: 690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

zeker is het wel. Het begin van de jaren 80. Rick James en zijn Super Freak. Op deze maandag 15 juni mocht hij beginnen met het tweede gedeelte van de avondspits hier bij RBS. Christophe Hennejong. Bij mij is dat nog een uurtje. En natuurlijk ook met de muziek van RBS Radio. Zoals dit van de Doobie Brothers. En What a Fool Believes uit het einde van de jaren 70.

0: terug naar 1967 en dan nog in het Frans met Adamo. Het was une larme au nuage. Zometeen bij ons Avicii samen met Aloe Black. Komt eraan na James Morrison en Nelly Furtado.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

Mary Jane Girls, de net uit 1985 in My House, moet de moeite geweest zijn. One Direction erachteraan, One Way or Another, van 13 jaar ook alweer geleden. Zometeen terug naar het begin van de jaren 90 met de knaller van de hit van Dr. Alban. Komt eraan, na de Pussycat Dolls en Will.i.am.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

einde van de Nillies 2009. Om exact te zijn, dat was de Eros Ramazzotti uiteraard. Zometeen is er Wisabi Radio. Die neemt het over zometeen na 6 uur. Ik laat je onderweer met Nick even de bed seat samen met Kylie Minogue. Where the wild roses grow. Graag tot morgen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbalshirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

die verder in de week gestadig stijgen. En volgens onze weerman Patrick Haantjes zou het best wel eens een keertje kunnen dat er een nieuwe hittegolf staat te komen. En zo kom ik dan ook vandaag weer bij u binnengestruikeld met een uurtje lang de meest leuke evergreens. Hallo.

een Equals singeltje uit 1967. Hold Me Closer. Met op de B-kant, wat hun grootste hit zou worden, Baby Come Back. En straks WK voetbal, België, Egypte. Zou de Lady in Red ook aanwezig zijn om te supporteren voor onze Rode Duivels?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur.

de vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En we zijn kop een beetje naar beneden.

me willen. En hij zag er. Dat is nee, of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei bij even. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schattig is hij, met haar gat.
1: De Wilde Boerendochter van Ivan Heijlen was nummer 1 in de hitlijsten van 15 juni 1974.
2: En dit is de nieuwe alarmschijf.
1: 6 jaar geleden, de Radio Veronica alarmschijf van diezelfde 15 juni 1974.

0: zorgt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: David Bowie met uit zijn Ziggy Stardust periode en zijn muziek vooral beïnvloed werd door Iggy Pop, die hij een paar jaar eerder had leren kennen. Uit 1974, Rebel Rebel.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 15 juni 1965. De Beatles namen op deze dag het nummer It's Only Love op, dat geschreven werd door John Lennon. Oorspronkelijk had het als titel That's a Nice Hat. In Groot-Brittannië verscheen het op de langspeler Help en later in Amerika op de Amerikaanse versie van Rubber Soul. John Lennon was zelf duidelijk niet tevreden over It's Only Love, voornamelijk vanwege de in zijn ogen slechte liedjestekst. Zelf vond John het eentje van zijn slechtste songs. Ook McCartney heeft toegegeven dat It's Only Love geen geweldige liedjestekst heeft en zei daarover: "We vonden het niet erg wanneer een tekst nogal flauw overkwam op sommige van die opvullende LP-nummers zoals It's Only Love. Wanneer een songtekst echt slecht was, zouden wij hem wel bewerken. Maar we waren er niet zo kieskeurig over, want het is maar een rock-and-roll nummer. Ik bedoel maar, het is geen..."

twee nummers na elkaar met dezelfde titel, die verder totaal niks met elkaar te maken hebben. De eerste was die van de Beatles en daarna de deze in de gelegenheidsduet van Bryan Adams en Tina Turner. It's Only Love. En de Supremes konden hun geluk niet op nadat ze de telefoon hadden horen rinkelen. Wat ze ook heel duidelijk bezingen in deze

Popcorn Oldie uit 1962 van een erg teleurgestelde Bobby V. Run to him. Divers Honest Rex met Houston nog, want het is dus de allerhoogste tijd om het tempelaltaar af te ruimen. En ik ben er weer over 23 uur. Als je zin mag hebben, tot dan maar weer.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: De stad Ninove start met de sensibiliseringsactie Hier begint de zee, niets ingooien alstublieft. Op verschillende straatkolken werd die boodschap aangebracht om inwoners eraan te herinneren dat afval niet in de riool thuis hoort. Volgens de burgemeester zorgt vuilnis in de riolering voor verstopte buizen, een tragere afvoer van regenwater en een extra belasting van waterzuiveringsinstallaties. Bij hevige regen kan dat zelfs leiden tot wateroverlast. De stad roept inwoners daarom op om afval correct te sorteren en weg te gooien. De actie is een samenwerking tussen Ninove en Mooimakers. Waasmunster heeft zijn eerste officiële boekenruilkastje geopend aan de Heidekapelstraat. Inwoners kunnen er gratis boeken meenemen, ruilen of achterlaten. Het initiatief komt van Lions Club Waasmunster Scaldiana samen met de gemeente, de bibliotheek en de WeTech Academie uit Sint-Niklaas. Volgens de bibliothecaris kan het kastje uitgroeien tot een warme ontmoetingsplek waar mensen verhalen delen. Het blijft niet bij één kastje. De komende maanden komen er nog 4 boekenruilkastjes bij in Sint-Anna, Sombeke, de Wareslagenstraat en op het Zwarte Ruiterpleintje. Zo wil Waasmunster lezen en ontmoeting voor iedereen toegankelijk maken. In natuurgebied De Linie in Exaarde krijgt een verdwenen arm van de Durme binnenkort opnieuw vorm. Natuurvereniging VZW Durme start er met de herwaardering van een prehistorische rivierloop die zo'n 12.000 jaar geleden door het landschap kronkelde. Door delen van de oude bedding opnieuw uit te graven, wil de vereniging meer water kunnen vasthouden en het gebied beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk wordt extra leefgebied gecreëerd voor zeldzame planten en dieren, zoals de otter en de boommarter. Vorig jaar werd er zelfs voor het eerst een zwarte ooievaar gespot. VZW Durme roept sympathisanten op om het natuurherstelproject financieel te steunen. Het Belgisch leger breidt zijn oefengebied langs de Durme uit. Na eerdere oefeningen in Moerseek en Kastel zullen nu ook Hamme, Elversele, Waasmunster en Zeelen betrokken worden. Morgen en woensdag organiseert het leger daar een militaire oefening. De militairen werken vooral rond kaartlezen en navigatietechnieken. Ze zijn uitgerust met een wapen en een rugzak, maar er wordt geen oefenmunitie gebruikt. De oefeningen kunnen wel zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het leger benadrukt dat het om geplande training gaat zonder gevaar voor de omgeving. Een gewaarschuwd burger is er twee waard. Dit was een overzicht van het regionaal nieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052
6: 690 690. Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Avia Partner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbalshirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

Elvis en Roxanne, de live versie, want in Giant Stadium in New Jersey sluiten de Police in 1986 de Conspiracy of Hope Tour af. Een reeks benefietconcerten voor Amnesty International. En er waren plannen om na die tour opnieuw een album op te nemen, maar net dan raakte drummer Stuart Copeland gewond tijdens een polowedstrijd. De opnamen die worden afgeblazen en wat een nieuw hoofdstuk had kunnen worden, dat valt volledig stil. En door het ongeval en al die gespannen onderlinge relaties kwam er dus geen nieuw Police album meer uit voort. De Police zou nog wel in 2007 een keer een wereldtournee maken, een soort van reunie eigenlijk, maar niet om nieuw werk te maken. En tot die tijd blijft het optreden in Giant Stadium een soort van laatste ademteug van een band die altijd balanceerde tussen genialiteit en toch wel een zekere spanning. De Police was dat. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Straks praat ik met Isabel de Beulen en Christophe de Wit. Zij zijn hier voor een project Noonbirds voor te stellen. Gaan we straks even naar luisteren. Maar eerst de nieuwe single van Black Box Revelation. Goedenavond, welkom bij Sidetrack.

0: hebben er 2 jaar op moeten wachten, maar ze zijn er eindelijk terug. Black Box Revelation. Jan Paternoster en Dries van Dijk met de nieuwe single hit Stronger.
1: Sidetrack.
0: Met de zomermaanden voor ons presenteert Helena Casella haar nieuwe single Forsaken Soul. Forsaken Soul verpakt een beetje verhaal over somberheid, isolement en existentiële leegte in een verrassend lichte zomerse sound. En dat komt goed uit, want op 26 juni komt ze naar Schemersound in Lokeren. Hier is Helena Casella, Forsaken Soul.

0: was deze kerel hier nog te gast in Sidetrack. Cedric Zwanepoel van Eden Fern. Je hoort het Righteous. Straks gaan we eens praten met Isabel de Beulen en Christophe de Wit van Noonbirds.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: Het is 15 juni en het wordt langzaam aan de zomer. Het is zalig om naar zo'n muziek te luisteren als de zon 's avonds schijnt, vind ik. Vanavond is dat zo en wat meer is, vanavond zitten hier nog twee mensen in de studio die daar alles kunnen over vertellen. Dat is Isabel de Beulen en Christophe de Wit. Goedenavond.
1: Goedenavond, Peter.
0: Van harte welkom hier in Sidetrack.
2: Dank je.
0: Ik heb daarnet een nummer gedraaid, een eerste nummer. We gaan er nog twee draaien van jullie project, heet Noonbirds. Wanneer wisten jullie dat dit project Noonbirds meer was dan zomaar een beetje muziek maken?
2: Ik denk dat we bijna 5 jaar geleden elkaar ontmoet hebben in een andere band. Uh-huh. Die kort nadat we er allebei zijn ingegaan een beetje uiteengevallen is. Uh-huh. En wij hadden eigenlijk in die band al meteen door dat wij samen een klik hadden muzikaal. Uh-huh. En vanuit daar zijn we gestart van laten we gewoon met zang en piano dingen gaan doen. Mm-hmm. Simpel houden. Maar simpel klinkt denigrerend. En dat bedoel ik absoluut niet zo. Want ik vind simpel super mooi. En gewoon 2 instrumenten. Een stem en een piano.
0: Dat, ja, dat is ook zo, hè.
2: Dat gaat gewoon heel mooi samen. En ja, wij hadden direct een muzikale klik. En konden goed met elkaar overweg. Dus dat was bijna vanzelfsprekend dat geboren werd op die manier.
0: Ja, dus 5 jaar geleden zijn jullie begonnen met Noonbirds.
1: Ja, 4, 5 jaar zo ongeveer. Ja.
0: Zoiets, okay. De band heet Noonbirds, geen Moonbirds. Hè?
1: Ja, het is eigenlijk ontstaan omdat ik geen vroege vogel ben. Dus vandaar de Noonbirds, hè, want er bestaan early birds en night birds. Dus ik dacht, waarom geen Noonbirds?
0: Ja, absoluut. Dat is een zeer goede keuze, vind ik. Kan ik mij volledig in vinden.
1: Ja.
0: Jullie omschrijven het als een nieuw geluid aan bekende en minder bekende nummers. Want wat we daarnet hebben gespeeld is oorspronkelijk van Melody Gardot.
1: Ja, dat klopt.
0: En jullie hebben er nog een aantal. Dus zijn dat nu covers die jullie spelen? Of is dat iets anders? Is dat iets?
1: Ja, het is eigenlijk een combinatie. Dus wij doen covers van bekende popsongs. Mm-hmm. Dat kan zowel in het Engels als in het Nederlands zijn. Heel af en toe zing ook in het Frans, maar ik denk dat het hoofdzakelijk Engels is, ja. en Nederlands. Maar omdat ik een jazzzangeres ben, is het vaak zo met een jazzy ondertoon. Mm-hmm. Maar evengoed hebben we al covers gedaan van Jasmine en van Stromae bijvoorbeeld. Mm-hmm. En Frank Boeien. En nu zijn we bezig bijvoorbeeld met een nummer van Philip Robrecht.
0: Ja.
1: Magie, ook een heel mm-hmm. bekend nummer ooit geweest. Mm-hmm. Dus we vinden dat wel tof om dat in een nieuw jasje te steken.
0: En dat nieuwe jasje, dat is dan eerder een jazzjasje? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, wij noemen dat jazzy popsongs. Mm-hmm. Omdat er langs die twee kanten altijd wel een invloed in zit. We proberen nooit echt een nummer na te spelen.
0: Ja.
2: Eigenlijk nooit. Je gaat dat vooral bij het volgende nummer horen wat hij gaat draaien. Iedereen kent dat. Mm-hmm. Maar wat wij ervan hebben gemaakt, zo
0: ja, dat is
2: heb ik het nog nooit
0: anders,
2: gehoord.
0: Ja, ja, zeker.
2: En het is ook altijd een uitdaging om van grotere stukken met meer instrumenten eigenlijk een versie te maken die overeind blijft. Mm-hmm.
0: Meer uitgepeerde versie, zo.
2: Ja, mm-hmm. ja. En daar selecteren we onze nummers op. En we gooien ook nummers weg waar dat niet bij lukt.
0: Mm-hmm. Hoe gaan jullie dan te werk om jullie eigen sound te maken van een bestaand nummer? Hoe gaat dat praktisch in zijn werk met jullie?
1: Ja, als we nu kijken naar het volgende nummer van You're the One That I Want. Ik denk dat toen ik in de badkamer stond en ik hoorde dat nummer op de radio, dat ik ineens had ik een ingeving van oh, ik ga dat eens op een andere manier zingen. En dan stuur ik dat door naar Christophe, die verzint daar dan piano onder. Mm-hmm. En dan tijdens repetities proberen we dat. En als we dan daar een gevoel bij hebben van oh, dat was eigenlijk, allee, dat klinkt echt wel tof en dat is iets voor ons, mm-hmm. dan gaan we daar verder mee.
0: Ja.
1: Dus, maar vaak ontstaat het wel elk van op afstand.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan sturen we iets naar elkaar door en hij stuurt iets terug. En dan zo groeit dat eigenlijk verder. Ook met eigen nummers.
0: Ja.
1: Van ik stuur tekst door en eventueel nog een melodie. En dan zet hij daar muziek onder. Dan kan het een nog wijzigen of het ander nog wijzigen. Mm-hmm. Dus dat creatieve proces is wel heel leuk.
2: Ja, en vaak ook heel organisch op die manier. Hè. We vullen elkaar daar aan. Mm-hmm. In die stukken. En bij sommigen werken we daar lang aan. Maar als we bijvoorbeeld terug horen naar de versie die jij van You're the One hebt gemaakt, toch ook al even geleden, dan is dat blijkbaar bijna helemaal overeind gebleven met het eerste idee.
0: Mm-hmm. Ik denk dat het een groot deel ook, met alle respect voor de muzikale kant, ook jouw stem is, Isabel. Jouw eigen stem, die daar toch een speciale iets aan geeft. Een speciale stem.
1: Ja.
0: Dat zullen we straks horen bij het nummer dat we gaan draaien, zoals je zei. You're the one that I want is een superbekende cover. Jouw stem die is op televisie geweest in 2019, kan dat? Jouw stem niet alleen, jij ook natuurlijk.
1: Met The Voice bedoel je? Ja? Ik heb daar ooit aan deelgenomen, maar mijn blind audition is nooit uitgezonden geweest.
0: Okay. Hoe belangrijk is dat, zo deelnemen aan wedstrijden? Doen jullie dat nog?
1: Wij hebben dat vorig jaar gedaan. In Europa bestaat er een Europese wedstrijd, TMF Tour Music Fest. Ik denk dat die nu terug bezig is. Mm-hmm. Tussen Italië en Engeland wordt dat georganiseerd. En dat is echt audities in allerlei Europese landen. Dus wij doen aan zo'n dingen af en toe wel mee. Mm-hmm. Omdat we het wel... Dat was echt iets heel professioneel, waar je ook van professionele juryleden, die dus echt intensief met zang en instrumenten bezig zijn, advies krijgt.
0: Ja.
1: Dus wij vonden dat wel heel spannend, maar we hebben daar wel veel uit geleerd.
0: Veel uit geleerd, ja.
1: Dus het is, we doen aan die dingen mee, niet per se voor het commerciële aspect, dat eerder minder, maar eerder om daarin te groeien als artiest, want je mag nog goed kunnen zingen of nog heel goed piano kunnen spelen. Je moet het ook nog kunnen overbrengen, dus dat is toch vaak een job op zich.
0: Ja, natuurlijk. Oké, we gaan luisteren naar Grease. We gaan terug naar Grease, de film uit de jaren 70 of zo, kan dat?
2: Ja.
0: Het was zoiets, hè? Ja, ik dacht het ook. Ja. Ik was toen ook nog jong en kind eigenlijk. Toen ik dat fantastisch nummer hoorde van John Travolta en Olivia Newton-John. Yes. Naar nu in de versie van Isabel en Christophe van Noonbeurt.
2: Ja.
0: You're the one that I want. We gaan even naar luisteren.

0: Isabel de Beulen en Christophe de Wit van Noonbirds met The One That I Want. De film Grease kennen we allemaal, die dateert, ik heb het ondertussen opgezocht, in 1978. En toen ging het over Sandy en Danny. En die dansten zich te pletter op dat nummer, dat was één brok energie. En jullie hebben daar iets zeer gevoelig, breekbaar bijna, intiem van gemaakt. Hè?
1: Ja, dat klopt.
2: En alle woorden die je nu noemt, vind ik heel mooi, want die proberen wij altijd in onze muziek te steken. Mm-hmm. Breekbaar en intiem. En ja, ik vind dat mooi als je dat aan nummers, muzikale nummers verbindt. Dus zeker gelijk daarin.
0: Jullie spelen dat live ook zo natuurlijk.
2: Mm-hmm. Ja, en dat is soms wel een uitdaging. Ook omdat je maar met z'n tweeën bent. Mm-hmm. En toch probeert een podium te vullen daarmee. Mm-hmm. Maar op de juiste locaties en met het juiste publiek lukt dat wonder wel nog. Ja. Er zijn mensen die nog willen luisteren. Maar dit nummer spelen wij ook heel vaak in de Dinsdagclub.
1: Van Vitalski
0: in Antwerpen.
2: Wat totaal geen luisterpubliek is. Nee. En een hele mooie, fijne, geregistreerde chaos is. Ja. En ja, daar doen wij dat ook super graag. En dan zingen mensen ook mee. En het is zijn favoriete nummer. Ja. Dus wij spelen dat daar extra vaak.
0: Ja, dat is iets speciaals. Dat is een brok chaos.
2: Maar voor ons is dat ook, sowieso omdat er allemaal fantastische mensen zijn. En ik heb heel veel respect voor Vitalski ook. Mm-hmm. Maar ook omdat dat voor ons elke keer terug een podiumervaring is. Waar we dingen kunnen uitproberen. Mm-hmm. Waar we ons kunnen laten horen en dingen.
0: Ja, dus dat is zo,
2: een
0: absoluut
2: fijne plek om dat ook te doen.
0: Wat brengt de zomer voor jullie?
1: Wel, wij gaan dit jaar voor de eerste keer in het weekend van 1 augustus en 2 augustus gaan we eens op straat optreden.
0: Okay.
1: Omdat je naar het schijnt ook heel veel leert met gewoon als straatmuzikant op te treden. We dachten tijdens de Gentse feesten is misschien iets te druk. Mm-hmm. Dus wij gaan het er net nadoen. En dus de 1 augustus zal het in Gent zijn en de 2 augustus op Kerkstraat Plage met dan Trude Vitalski.
0: Ja. Dus blijkbaar een speciale ervaring. Maar een ervaring die eenmaal je dat geproefd hebt, dat meestal voor herhaling vatbaar is, heb ik al gehoord.
1: Ja.
0: Straatmuziek. Op straat spelen, wil ik zeggen.
2: Ik denk dat het voor ons allebei een hele spannende wordt. Het podium opgaan is vaak ook al heel spannend voor ons. Maar op straat gaat.
1: Ja, en ik denk dat het heel verbindend gaat werken. Ja. Ik denk dat je gaat merken van dat het leuk gaat zijn dat mensen echt bij u komen staan. Ik denk dat dat een heel speciale ervaring gaat zijn.
0: Ja, het is bijna face-to-face dat je aan het spelen bent soms.
1: Ja.
2: Dus benieuwd wat dat gaat brengen.
0: Hebben jullie nog live optredens in het vooruitzicht?
2: In de zomer eigenlijk weinig.
1: Mm-hmm. Ja, in de zomer valt het mee.
2: In november vullen wij nog een keer een kerk, denk ik.
1: Ja, wij doen soms veel optredens in kerken.
2: Dat zijn ook mooie locaties.
0: Ja, tuurlijk.
2: En onze zomer is vaak heel erg vol met naar muziek gaan luisteren.
1: Mm-hmm. Ja, we zijn grote festivalgangers, dus Werchter, Lokerse feesten.
0: Kan dat jullie ook dan ook inspireren? Of komen jullie gewoon voor het amusement?
1: Te combineren. Ik denk dat je altijd wel, als je andere artiesten ziet optreden, dat je altijd wel geïnspireerd wordt. Maar het is vooral soms ook eens leuk om gewoon eens te genieten.
0: Dat wordt genieten. Ja. Dat lukt dan toch nog?
2: Ja, zeker.
1: Ja,
2: zeker.
1: Want we moeten er wel altijd een week van bekomen.
0: Okay. Ja.
1: We zijn ook geen 20 niet meer. Dus.
2: Ja, dat is. Maar we hebben deze week, denk ik, 2 keer in de Roma gestaan ook. Ja, dus we gaan veel live zien ook.
0: Ja. En naar wie gaan jullie gaan zien deze zomer?
1: Nu, onlangs hebben we Beth Hart en Patrick Watson in de Roma gezien. Dat was echt geweldig. Patrick Watson is een van mijn favoriete pianisten ook. Maakt heel mooie muziek, als je die niet kent, zeker opzoeken. Ja. Naar wie gaan we deze zomer zien? Ik denk met Berninger van The National willen we zeker zien. Die XX zou ik ook zeker willen zien. Ja. Ik denk dat vrijdag voor mij de dag is dat bijna iedereen dat op de mainstage komt, dat ik wil zien.
0: Het zijn natuurlijk stevige namen, mannen met een goede reputatie. Is dat ook jullie ambitie? Of waar willen jullie naartoe met de band, met Noonbirds?
2: Ik denk niet dat Werchter onze ambitie is. Maar ik heb ooit gezegd dat in het Rivierenhof, in het Old Rivierenhof, is wel een ambitie van mij. Maar niet per se omdat ik groot wil zijn, maar omdat dat ook een serieus podium is, wat volgens mij bij ons kan passen.
0: Ja, dat is.
2: En
1: een idyllische plek
2: ik ook. Ik zie eigenlijk ons daar staan. We gaan daar ook heel vaak kijken in de zomer. En dat is zo een klein mini-droompje of een hele grote droom.
0: Ja, ja.
2: Dat als die ooit uitkomt, zou ik dat wel plezant vinden. Maar ik denk vooral onze ambities zoveel mogelijk muziek maken. En,
1: En dan zien we wel waar dat we uitkomen.
0: Ja. Ja. Dus... Ook een EP maken of zo? Of?
1: Ja, denk, wij maken in het begin van elk jaar maken de doelstellingen voor het jaar dat komt. Mm-hmm. Ook op muzikaal vlak. Dus ik denk, wat er dit jaar op stond sowieso, was is dat straatmuzikant optreden. Mm-hmm. Maar we proberen elk jaar toch 1 of 2 nieuwe nummers uit te brengen. Want ik zeg het, de valkuil.
0: Eigen nummers dan.
1: Eigen nummers. Ja. Want ik denk dat de valkuil vooral is dat je altijd... Maar ja, er bestaan oneindig veel nummers waar je covers van kan maken en originele covers van kan maken. Mm-hmm. Maar ik denk dat altijd nog wel... tof is om ook echt te investeren in het maken van eigen muziek.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik mag er een draaien, hè. Ja, mijn eigen nummer van jullie.
2: Ja, onze allereerste.
0: Kan je daar nog iets over kwijt? Over wat gaat dat nummer?
1: Ja, het is een nummer dat ik zelf heb geschreven, want ik weet nog dat ik het heel spannend vond ooit om de tekst door te sturen naar Christophe. Dus het gaat eigenlijk... Ja, ik ben psycholoog ook, dus ik vond het ook wel tof om psychologische thema's aan te brengen in muziek. Dus het gaat er ook over van de perfectionistische, veel eisende maatschappij waarin dat we leven, maakt dat we graag willen dat er... dat alles perfect loopt en dat we niet te veel fouten maken. En dit nummer gaat een beetje over dat het misschien allemaal ook niet zo perfect hoeft te zijn. Mm-hmm. Want je kunt niet alles eindeloos blijven controleren totdat het perfect wordt. Dus, en dat geldt ook een beetje voor muziek. Vinden wij alles wat we uitbrengen perfect? Nee, maar het is maar door te doen dat het altijd maar beter kan worden.
0: Ja, natuurlijk. En ik denk ook het verschil tussen dan een nummer herinterpreteren of zo en een eigen nummer maken. Dat het bij dat eigen nummer natuurlijk misschien moeilijker is om het op een bepaald moment los te laten. Hoe moeilijk is dat voor jullie?
2: Ja, het laatste nummer wat we hebben gemaakt, hebben we, ik denk, zeker 3 keer proberen op te nemen. En nog altijd niet uitgebracht, maar live spelen we het wel bijna elke keer. Dat is een nummer waar ik de tekst en de muziek van heb gemaakt voor het eerst. En dat wordt altijd heel goed ontvangen, maar inderdaad, het is heel moeilijk om het los te laten en zeggen, is het nu klaar of niet?
0: Ja.
2: Terwijl dat eigenlijk mij niet zo heel veel uitmaakt. Op dat moment is het klaar.
0: Ja,
2: maar
0: natuurlijk.
2: Bij deze merk ik dat het een moeilijke is.
0: Ja.
1: En hij had ook al eens gezegd... ik hoor er een soort orkest bij, want dat is ook een van de dromen buiten het Rivierenhof, is ooit is met zo'n symfonisch orkest, gelijk Atomic Orchestra, Pukkelpop bijvoorbeeld, of in het programma Live. Ja, zijn ze ook geweest, ook geweldig mooi was. Ja, dat is zeker. Ja, als je ooit een nummer kunt opnemen met zo'n orkest op de achtergrond, dat moet geweldig zijn.
0: Dat zou wel zijn.
2: Ja, dus misschien wordt het meteen zo'n uitgave. Maar,
0: Een heel fijne ambitie hebben jullie. Dat is leuk om te horen.
1: Ja.
0: Heel veel plannen en zo hoort het, denk ik. Een eigen nummer, dat komt er nu aan, heet Perfection. Waar kunnen de mensen terecht als ze meer van Noonbirds willen weten?
2: Op www.noonbirds.be. En al onze
1: Facebook,
2: YouTube,
1: Instagram, Spotify, Apple Music.
2: Als je zoekt op Noonbird, kom je altijd bij de juiste Noonbird terecht.
0: Wel, Noonbird, geen Moonbird.
1: Inderdaad, met de N van Nero.
0: De N van Noon.
2: Yes. Ja.
0: Okay. Isabel en Christophe, mag ik jullie hartelijk danken om eens langs te komen hier in Sidetrack. Heel veel succes wensen. Ik jullie zeker alvast toe.
2: Dank je wel.
0: Even plezier op straat deze zomer.
2: Ja, en heel erg bedankt voor de uitnodiging ook vanavond.
0: Zeer graag gedaan. Hier is Noonbirds met Perfection.

0: Noonbirds, Isabel de Beulen en Christophe de Witte met hun eigen nummer Perfection. En er komen nog eigen nummers aan en ik hoop als dat zover is dat ik ze opnieuw eens mag ontvangen hier in Sidetrack.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de

0: kwalitatief en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid.

Wanneer Nirvana in 1989 op 15 juni dan nog hun debuutalbum Bleach uitbrengt, komt het uit een plek die even klein als bepalend is, Aberdeen, een houthakkersstadje in Washington State. Sub Pop, dat is een label dat de vroege grunge golf eigenlijk mee vorm heeft met bands als Soundgarden bijvoorbeeld, die ziet wel iets in hen. En zo belanden Kurt Cobain, Chris Novoselic en Chad Channing in Reaper Crocle Studios, zo heet dat toen, onder de vleugels van producer Jack en Dino. De opnamen zijn rauw, snel, instinctief en het album krijgt zijn titel van een campagne die druggebruikers opriep hun naalden te ontsmetten met bleekwater, bleach dus. Nirvana speelt live al een tijdje Love Buzz, de song die je daarnet hoorde, een psychedelische 60s track

van Shocking Blue eigenlijk. Het is een cover. Maar Cobain vindt het eigenlijk te licht voor een debuutsingle. Hij had liever het brute Negative Creep of het melodieuzere About the Girl, ook bekender waarschijnlijk ondertussen. Maar toch dringt de platenmaatschappij aan op deze Love Buzz en de band gaat erin mee. Ze zijn er ook niet zo blij mee, want het wordt direct wel uitverkocht, maar de gewone fans konden het niet kopen, omdat er gewoon te weinig singles waren van gedrukt. Maar de buzz rond Love Buzz zet Nirvana het wel op de kaart. Bleach wordt geen mainstream succes, maar het blijft wel verkopen. En het is het begin van een verhaal dat pas echt ontploft met Nevermind natuurlijk. Nirvana was dat met Love Buzz. Dit is de recente single van Kid with Buns, Car Crash.

0: Flower die leidt ons naar het nieuws van 9 uur. En daarna zijn we terug met het tweede luik van Sidetrack. Tot zo.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 9 uur.
4: RBS.
5: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbalshirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycot van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9 uur onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

We gingen even naar 15 juni 1979, wanneer Unknown Pleasure van Joy Division verschijnt. Op die datum lijkt het op het eerste zicht een kleine release, want het album haalt totaal geen hitlijsten. Maar het wordt wel een van de meest invloedrijke platen van de postpunk. Joy Division bestaat of ontstaat 3 jaar eerder, in de zomer van 1976, na een Sex Pistols concert. Bernard Summer en Peter Hook die besluiten een band te beginnen, later aangevuld met Stephen Morris en Ian Curtis. En ze komen uit het noorden van Engeland, een stad die nog een beetje moet herstellen van de industriële leegte. En dat hoor je ook wel aan de muziek. En ook door de stem van Curtis, die tegelijk afstandelijk, maar toch wel ook kwetsbaar lijkt. Er verschijnen geen singles van de langspeler van Unknown Pleasures. En toch groeit de plaat langzaam maar onafwendbaar. Mond tot mond, kleine zalen, een band die iets doet wat niemand anders doet, zo een beetje. Een jaar nadien volgt de tweede plaat, Closer. En daarna gebeurt wat er gebeurd is. Ian Curtis die overlijdt. En dat was dan ook meteen het einde van Joy Division. De overblijvende leden die gaan verder als New Order. Maar Unknown Pleasures, de eerste plaat van Joy Division, die blijft toch wel dat ene album. Het klinkt alsof het uit een andere kamer komt. Donker, leeg en toch vol leven. Disorder hoorde je. Joy Division, 15 juni 1979. Hele goede avond. Van harte welkom bij Sidetrack. Nieuwe platen heb ik hier ook nog meegebracht. En er is natuurlijk ook voetbal, want de Rode Duivels zijn op dit moment aan het spelen tegen Egypte. Ze zijn nog maar 9 minuten bezig en de stand is 0-0. Ik hou je op de hoogte. Dit is Coupe d'Ur, Big Fish in the Sea. Goedenavond en welkom.

0: Couture was dat met Big Fish in the Sea.
1: Sidetrack.
0: The Dying Seconds, daar heb ik een plaat van binnengekregen. Het is een band die uit Dublin komt. En die hebben al aardig wat muziek gemaakt. Het nieuwe album Feast, dat later dit jaar verschijnt. Dat is eigenlijk wel een beetje een verhaal op zich. Want daar hebben ze 14 jaar werk in gestoken. Het grootste deel van die songs werd al in 2012 geschreven. Toen de band net naar Londen was verhuisd. En ze hadden succes met hun tweede plaat. Kregen lof van allerlei muzikanten die ook zelf straffe artiesten waren. En ze wilden dat momentum vasthouden tijdens de drumopname, jammer genoeg. Kreeg zanger en songwriter David Kenten te horen dat hij een ernstige ziekte had. Hij moest de hele tijd stoppen met muziek maken. De band trouwens ook. Maar hij bleef toch niet stilzitten, want het idee om die plaat af te maken, dat bleef eigenlijk. En vanuit het zuiden van Ierland begon Kenten langzaam alle bestaande opnames samen te brengen, aangevuld met nieuwe bijdragen van sessiemuzikanten over de hele wereld. Meer dan 30 performers hebben er meegewerkt aan die plaat, verspreid over 5 continenten. Een strijkkwartet uit Oekraïne, de drummer kwam uit LA, een gospelkoor werd er ook bij betrokken, die kwamen dan van Nigeria, blazers uit Venezuela, een zangeres die werd opgepikt uit Maleisië. Alles gecoördineerd vanuit de man zijn thuisstudio in Wexford, platteland van Wexford. The Dying Seconds, boeiende band. We gaan er even naar luisteren. Precious Rusted Things.

0: Everybody's Coming to My House. De voetbal is wat het is. En ik denk dat het nog altijd 0-0 is. België, oh nee, inderdaad, er heeft iemand gescoord, zie ik net. Egypte heeft gescoord. Inderdaad, het is de doelpunt dat gescoord is. Dus Imam Achour. En die staat het dus 0-1. België moet achtervolgen en zich een beetje beter gaan leren. Tot zo, dan gaan we even naar een grote dame gaan die op 15 juni 1996 overleed.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

Engelse jazzvocaliste uit de 20e eeuw, deze Ella Fitzgerald, ze overleed op 15 juni 1996. Ze brak eigenlijk door in de jaren 30 al met Chic Rap Orchestra en later scoorde ze grote successen met de Songbook albums, waarin ze het werk van onder andere Cole Porter, Duke Ellington, George Gershwin en zo heruitvond, zeg maar. First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Je hoorde haar met Black Coffee. Dit is de recente single van Angus en Julia Stone in de hit Karaoke Bar. Goedenavond, welkom bij Sidetrack.

Cave in samenwerking met Flea van de Red Hot Chili Peppers. Want deze Flea die heeft een paar maanden geleden een langspeler uitgebracht. Heet Honora. En het is een langspeler die hij naar eigen zeggen al 35 jaar wilde maken. Het is er eigenlijk van gekomen. En hij heeft zijn bas een beetje aan de kant gezet en geruild voor zijn eerste liefde. En dat was de trompet. Daar hoor je die Flea ook op. Maar er zijn fantastische namen die eraan meewerken. Zoals Tom York en ook deze Nick Cave. Je hoorde Wichita Lineman, Flea en Nick Cave waren dat dus. Dit is Tje, een band bestaande uit Lindsey Vercik, Melvin Slabbing en Klaas Leijsen. Supernatural.

0: Geert Noppe, dat is de toetsenist bij Hoeverphonic en Yevgeny onder andere, maar hij heeft nu ook een eigen project, dat heet Walrus. En je hoorde de nieuwste single, Blijf nog even onder water. We gaan even kijken hoe het gesteld is met de Rode Duivels, of die nog kopje onder zijn gegaan of niet. Het is nog altijd 0-1 voor Egypte, dus de Rode Duivels die mogen gaan scoren van mijn part. Ondertussen gaan we hier een hydration break nemen en komen we straks terug met Fleetwood Mac.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

15 juni 1967 beslist Peter Green dat het tijd is om zijn eigen pad te volgen. Hij verlaat de band The Blues Breakers met één idee in zijn hoofd, een nieuwe groep oprichten. Hij vraagt drummer Mick Fleetwood meteen om mee te stappen en bassist John McVie. Maar John McVie die blijft nog 4 maanden trouw aan The Blues Breakers. En zo gebeurt het dat tijdelijk een band die naar hem vernoemd is, Fleetwood Mac, eerst zonder hem begint. Green wist nogthans precies wat hij wilde. Een band met ruimte, melodie, bluesgevoel ook, dat verder durfde kijken dan de traditie.

wel een van de spannendste nieuwe stemmen in de soulmuziek, deze Yelen Gonda. Op 5 juni kwam zijn tweede album Doctrine of Love uit. En dit is de titeltrack die je daaruit hoorde. Met Hi Hi ga ik eruit. Dit was Sidetrack voor vanavond. Volgende week ben ik er niet, maar de muziek is er wel. Dus dat is het allerbelangrijkste. Geniet ervan. Geniet ook nog van de Rode Duivels. Ze staan 0-1 achter, maar straks na de rust gaan ze zeker nog wel scoren. Geniet van RBS. Straks is er Bart Staes. Maar dit is Hi Hi's met Due Date. Tot de volgende.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Avia Partner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbalshirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Roep maar als het niet gaat, hè.
6: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
5: Dag en nacht.
7: Ik ben er voor je.
8: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioene, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

uitspraak van vandaag komt van C.J. Wijnands Franken. Door weinig van anderen verwachten, spaart men zich veel teleurstelling. Nederlands filosoof, letterkundige ook.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

nummer deed me eventjes aan onze Mike Trevor denken. Waarom? Het ging over cowboys en natuurlijk ook angels. Dat is misschien iets minder Mike Trevor. En dan denk ik ook aan Amerikaans. Henry Ossian Flipper, 1877, 15 juni. Hij studeerde als eerste zwarte Amerikaan af aan de Militaire Academie van de Verenigde Staten. Dat is niet belangrijk. L'important, c'est la rose. Tot straks.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: De stad Ninove start met de sensibiliseringsactie Hier begint de zee, niets ingooien alstublieft. Op verschillende straatkolken werd die boodschap aangebracht om inwoners eraan te herinneren dat afval niet in de riool thuishoort. Volgens de burgemeester zorgt vuilnis in de riolering voor verstopte buizen, een tragere afvoer van regenwater en een extra belasting van waterzuiveringsinstallaties. Bij hevige regen kan dat zelfs leiden tot wateroverlast. De stad roept inwoners daarom op om afval correct te sorteren en weg te gooien. De actie is een samenwerking tussen Ninove en Mooimakers. Waasmunster heeft zijn eerste officiële boekenruilkastje geopend aan de Heidekapelstraat. Inwoners kunnen er gratis boeken meenemen, ruilen of achterlaten. Het initiatief komt van Lions Club Waasmunster Scaldiana samen met de gemeente, de bibliotheek en de WeTech Academie uit Sint-Niklaas. Volgens de bibliothecaris kan het kastje uitgroeien tot een warme ontmoetingsplek waar mensen verhalen delen. Het blijft niet bij één kastje. De komende maanden komen er nog 4 boekenruilkastjes bij in Sint-Anna, Sombeke, de Wareslagenstraat en op het Zwarte Ruiterpleintje. Zo wil Waasmunster lezen en ontmoeting voor iedereen toegankelijk maken. In natuurgebied De Linie in Exaarde krijgt een verdwenen arm van de Durme binnenkort opnieuw vorm. Natuurvereniging VZW Durme start er met de herwaardering van een prehistorische rivierloop die zo'n 12.000 jaar geleden door het landschap kronkelde. Door delen van de oude bedding opnieuw uit te graven, wil de vereniging meer water kunnen vasthouden en het gebied beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk wordt extra leefgebied gecreëerd voor zeldzame planten en dieren, zoals de otter en de boommarter. Vorig jaar werd er zelfs voor het eerst een zwarte ooievaar gespot. VZW Durme roept sympathisanten op om het natuurherstelproject financieel te steunen. Het Belgisch leger breidt zijn oefengebied langs de Durme uit. Na eerdere oefeningen in Moerseek en Kastel zullen nu ook Hamme, Elverselen, Waasmunster en Zeelen betrokken worden. Morgen en woensdag organiseert het leger daar een militaire oefening. De militairen werken vooral rond kaartlezen en navigatietechnieken. Ze zijn uitgerust met een wapen en een rugzak, maar er wordt geen oefenmunitie gebruikt. De oefeningen kunnen wel zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het leger benadrukt dat het om geplande training gaat zonder gevaar voor de omgeving. Een gewaarschuwd burger is er twee waard. Dit was een overzicht van het regionaal nieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477-030-050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

snakes, altijd gevaarlijk, maar je kan ze beter horen. Als dat je ze ziet natuurlijk, als je ziet, is het vaak al te laat. En nu, over zien gesproken, Annelies uit Stas van Gent. Ja, wondermooi nog altijd. Welkom, deel 2.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

QZ Leuven zet als eerste ter wereld de revolutionaire hersenscanner in. Ze kunnen Parkinson en dementie jaren voor de eerste symptomen zien. Ja, ja, altijd leuk om dat te horen. Maar aan de andere kant, wat komen moet, dat komt.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws. De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort, nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.